0: السلامة.
1: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
2: Hey, war echt cool. Wir haben sind viel rumgereist. War echt super. Und bei euch?
3: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
4: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
5: Ezer éve nem láttalak. Mesélj, mi történt veled?
6: Au, ki finti? Ki finoma el familia?
7: Ja, te kellem.
3: Dimmi come va!
8: Tijntje Nistel?
9: Hoi, hi!
2: Hey, best lang geleden.
8: Hoe
10: gaat het ermee? Ja, goed. Met jou? Ja. Is het tijd
11: voor een barbie? Een barbie en een beer zou goed
2: zijn. Kom, hoor hieronder.
12: Sema, voor beste.
13: Speak! Just speak!